0: Osana,
1: Osana, Osana,
0: Osana,
1: Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Os